heaven.

0: ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
1: Keihard in de ochtend.
0: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: King Distortion.

0: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een zware botsing op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er 5 mensen gewond. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gereden. 1 daarvan is op zijn kant terechtgekomen. De dijk is beide kanten op dicht. De Nederlandse massadonor Simon heeft in een brief aan ouders geschreven dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt, meldt de NOS. In de brief zegt hij dat hij de ouders ernstig tekort heeft gedaan, omdat hij zo lang onduidelijk was over het aantal. Hij doneerde vooral buiten spermabanken om. Nu is hij gestopt, zegt hij. De IJslanders lijken opnieuw te willen praten met de EU over een lidmaatschap. Bij de eerste tussenstand van het referendum is het ja-kamp ietsje groter, 51%. De regering van IJsland wil graag verder met de onderhandelingen, maar heeft beloofd dat de bevolking nog een keer mag stemmen als het echt zover komt. Dan voetbal. NEC won gisteravond van PEC Zwolle in een wedstrijd met 4 strafschoppen. Het werd 1-3 in Zwolle. Koploper AZ blijft nog steeds foutloos. Het werd 5-2 tegen Go Ahead Eagles. En Excelsior won de stadsderby tegen Sparta met 2-1. Vandaag staan onder andere FC Utrecht PSV en Feyenoord ADO op de planning. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het onstuimig met veel buien en stevige wind. Vanmiddag nemen de buien en wind wat af en het wordt maximaal 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

you wake.

0: Kink. De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
0: Kink Distortion.

0: tank.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea, 1,5 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.

0: past dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
3: Nu tot €7900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
8: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
9: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een zwaar ongeluk gisteravond op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad. 3 auto's botsten op elkaar, er vielen 3 doden en 5 gewonden. Wat er precies is misgegaan is niet duidelijk. Een van de auto's sloeg over de kop en kwam ondersteboven tegen de vangrail terecht. De dijk is sinds ongeveer een uur weer open. Massadonor Simon zegt in een brief aan ouders dat hij in totaal 199 kinderen heeft verwekt, meldt Nieuwsuur. Dat zijn er een stuk meer dan de 120 kinderen waar het tot nu toe over ging. Simon zegt verder sorry voor het feit dat hij zo lang onduidelijk was over het aantal. En ook meldt hij dat hij nu gestopt is met doneren. Een steekpartij gisteravond aan de achterkant van het Centraal Station in Amsterdam. 4 mannen raakten gewond, onder wie de verdachte. Hij en nog 2 anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet duidelijk, maar levensgevaar zou er niet zijn. Voor de steekpartij zouden zijn gevochten. En in de Eredivisie is koploper AZ na 4 duels nog altijd ongeslagen. Gisteravond wonnen de Alkmaarders met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC won uit met 3-1 van PEC Zwolle. En Excelsior won de stadsderby tegen Sparta met 2-1. Vandaag komen onder meer Ajax, Feyenoord en PSV in actie. En dan het weer van Weer Online. Eerst wisselvallig met veel buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag neemt de buiigheid af en gaat de wind wat liggen. Het wordt hooguit 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo simpel kan het zijn.
10: Wie was je aan de beurt?
11: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
10: Hit it! Voor die

0: loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: King. Distortion.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Kink. Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: vlek en de beste deals. Met alleen vandaag extra voordeel op Sonarstream. Dus even bollen voor een swingende start.
1: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De N307, de dijk Enkhuizen-Lelystad, is sinds 6 uur vanmorgen weer open na een zwaar ongeluk gisteravond. Daarbij vielen 3 doden, 5 anderen raakten gewond, een aantal ligt in het ziekenhuis. 3 auto's reden op elkaar, 1 daarvan sloeg over de kop. Wat er precies is misgegaan, moet nog blijken. Massadonor Simon heeft ouders van donorkinderen een brief gestuurd en Nieuwsuur heeft hij in handen. In de brief zegt Simon dat hij in totaal bijna 200 kinderen heeft verwekt. Dat zijn er veel meer dan de 120 die eerder werden genoemd. Simon zegt er spijt van te hebben dat hij lang vaag bleef over het juiste aantal. Na de verwoestende overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is aan de Tibetaanse kant het dodental opgelopen naar 16. Eerder had China het nog over 7 doden. Er zijn bijna 550 vermisten. In Nepal gaat het aantal doden richting de 700 en daar worden nog bijna 3000 mensen vermist. En in IJsland lijkt zich voorzichtig een meerderheid af te tekenen van voorstanders van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Nu steeds meer stemmen van het referendum zijn geteld, lijkt het ja-kamp net iets groter dan dat van de nee-stemmers. Vanmiddag is er een persconferentie over de einduitslag. En dan het weer van Weer Online. Eerst wisselvallig met veel buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag neemt de buiigheid af en gaat de wind wat liggen. Het wordt hooguit 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
2: Hé, wat doe jij nou?
1: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milner kaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een ernstig ongeluk op de dijk Enkhuizen Lelystad zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 anderen raakten gewond. De 8 slachtoffers zaten in 3 auto's. De politie vermoedt dat 2 daarvan op elkaar zijn geklapt. 1 van de auto's sloeg over de kop. De dijk was de hele nacht dicht. In Os is een fietser van 82 overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder, volgens de politie een jong iemand, reed door. De auto werd later leeg en uitgebrand teruggevonden in Geffen in de buurt. De bestuurder is nog spoorloos en de politie is op zoek naar getuigen. Bij een rave in het noorden van Zwitserland zijn volgens een krant schoten gelost. Er wordt zeker 1 dode gemeld en 5 gewonden. Wat er precies is gebeurd en hoe de gewonden eraan toe zijn is nog onduidelijk. Ook weet de politie niet wie geschoten heeft. Het publiek wordt opgeroepen om uit de buurt te blijven. En het dodental door de overstromingsrampen in Nepal en Tibet blijft oplopen. Het staat nu op 750. 16 van de slachtoffers vielen aan de Tibetaanse kant van de grens. Het aantal slachtoffers loopt vrijwel zeker nog verder op, want er zijn nog meer dan 3000 vermisten. Het reddingswerk verloopt stroef door het slechte weer. En dan het weer van Weer Online. Eerst wisselvallig met veel buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag minder buien en wind, bij hooguit 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks, bo!
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1.
10: Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter, €1. En alle Melk Uni Breaker per stuk ook voor maar €1.
11: Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
13: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
14: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een verkeersruzie in Graven in Brabant is een man uit Limburg gewond geraakt. Ging mis bij een stoplicht waar een auto stond te wachten. De Limburger reed er tegenaan. Daarop stapte de bestuurder uit en stak hem met een mes. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij een dance-event in het noorden van Zwitserland is geschoten en daarbij is een dode gevallen. 5 mensen raakten gewond, een paar zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar de schutter, maar weet niet wie dat is. De omgeving is afgezet en mensen krijgen het advies om er niet naartoe te gaan. Het dodental door de overstromingen in Nepal en Tibet loopt alsmaar verder op. Het staat nu op 750. 16 doden vielen aan de Tibetaanse kant van de grens. Omdat er ook nog altijd meer dan 3000 mensen worden vermist, komt het dodental vrijwel zeker nog hoger te liggen. Reddingswerkers hebben het zwaar door het slechte weer. En het was vanmorgen al vroeg druk bij de Domkerk in Oslo, waar straks de Noorse koning Harald wordt herdacht. Een Noorse krant meldt dat er vanaf 8 uur al mensen stonden te wachten. De dienst komt ook op tv. De Noorse koninklijke familie is er niet bij in Oslo. Zij gaan naar een herdenking in een andere plaats. En dan het weer van Weer Online. Eerst wisselvallig, met veel buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag minder buien en wind, bij hooguit 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar €1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo simpel kan het zijn.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar €1,29.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
9: vakantie!
8: ANWB en gaan.
10: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Eee. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
11: Dit is Kink Distortion.
12: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In het centrum van Deventer woedt een grote brand. Die begon in een restaurant en vanwege de rook ging er een NL-alert uit. Bewoners van huizen boven de zaak zijn naar buiten gehaald. Voor zover bekend heeft 1 iemand rook binnengekregen. De brandweer vraagt mensen om hulpverleners niet voor de voeten te lopen. De Wereldvoetbalbond FIFA moet helemaal anders worden ingericht, vindt de KNVB. Ze wil hierover een internationale top organiseren in Amsterdam zonder de huidige topman Infantino. De KNVB en de andere Europese bonden hebben geen vertrouwen meer in de FIFA zoals die nu is. Ze zouden zelfs een strafzaak tegen Infantino voorbereiden. Het lijkt erop dat IJsland geen lid wil worden van de EU. Er is een referendum over gehouden en bij het tellen van de stemmen komen de nee-zeggers steeds verder voor te liggen. Al meer dan 52% is tegen. De nee-stemmers zijn vooral tegen de EU-regels over de visserij. En de Nederlandse roeiers van de Mannen 8 zitten vanmiddag in de finale van het WK op de Bosbaan in Amsterdam. Ze hebben de halve finale gewonnen van Groot-Brittannië en Duitsland. De Nederlanders treffen Australië in de finale en die begint tegen 14:15. En dan het weer van Weer Online. Eerst wisselvallig met vanuit het westen buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag minder buien en wind bij hooguit 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor 990 euro. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
3: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
7: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
10: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
9: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
11: Kink Distortion.

0: alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: 12 uur. Dit is Kink Distortion.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De leiders van D66, VVD en CDA zitten weer bij elkaar in de hoop toch op tijd eens te worden over de begroting voor volgend jaar. Die moet dinsdag bij de Raad van State liggen. Vraag is bij welke oppositiepartijen steun te krijgen is. Pro is de grootste, maar die wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. In de oude binnenstad van Deventer heeft brand geboet in een restaurant. 25 mensen die erboven wonen zijn uit huis gehaald en opgevangen in een hotel. Om 11 uur had de brandweer het vuur onder controle. Ook het NL-alert vanwege de rook kon toen worden ingetrokken. Het nablussen duurt waarschijnlijk nog de hele dag. Zo'n 500 Noren die in de plaats Asker een herdenking voor de overleden koning Harald wilden bijwonen, hadden pech. De kerk was zo vol dat ze er niet meer bij konden. Ze moesten de dienst buiten volgen. De Noorse koninklijke familie is er ook bij in Asker. Ook in veel andere steden zijn herdenkingen. En wielrenner Tadej Pogacar heeft een ziekenhuisselfie gedeeld op Instagram. Hij heeft een neckbrace en een hand in het verband en daarmee maakt hij een hardrock gebaar. En eronder staat het nummer Staying Alive. Pogacar viel gisteren in de Vuelta. Hij heeft een gebroken nekwervel en sleutelbeen en een hersenschudding. En dan het weer van Weer Online. Het is ook vanmiddag wisselvallig, maar de buien worden langzamerhand minder intensief en de wind gaat liggen. Het is zo'n 21 graden. Ook morgen nog onstuimig, later in de week wordt het rustiger. En dat was het ANP Nieuws.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Leveren vuurwerk in. .nl.
1: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea, 1,5 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1+1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar €1,69.
6: Nu al, hè, dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
8: Aldi. Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
5: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Bri Kiwi Gold. 500 gram, maar €2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram, maar €1,25. Aldi.
9: King Distortion.

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventotlaatst.nl.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
11: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Dit is Kink Distortion.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De leiders van D66, VVD en CDA praten weer over de begroting. Die moet dinsdag bij de Raad van State liggen, maar er is nog niet genoeg steun van de oppositie. En de drie leiders zijn het niet eens over de vraag met wie ze willen samenwerken. D66 en CDA willen wel met pro, maar de VVD sluit dat uit. IJsland wil geen lid worden van de EU. In een referendum stemde net iets meer dan de helft van de inwoners tegen. De tegenstemmers zijn vooral bewoners van buiten de hoofdstad Reykjavik. Hun grootste bezwaar zijn de EU-regels over de visserij. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, maar de brandweer blijft alert. In het pand waar de brand woedde zitten nog een paar hotspots en daardoor kan het vuur toch weer oplaaien of zich verspreiden. Het bluswerk kan nog wel de hele dag duren. Voorlopig kunnen geëvacueerde omwonenden nog niet naar huis. En in Duisburg is een gevangene ontsnapt uit zijn cel op de derde verdieping van de gevangenis. Hij haalde een van de tralies los en is waarschijnlijk naar het dak geklommen. Er is een klopjacht aan de gang. De man zat vast voor diefstal. En dan het weer van Weer Online. Het is ook vanmiddag wisselvallig, maar de buien worden langzamerhand wel minder intensief en de wind gaat liggen. Het is zo'n 21 graden. Ook morgen nog onstuimig. Later in de week wordt het rustiger. En dat was het ANP-nieuws.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Kink. Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
4: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
11: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
12: Hé, wat doe jij nou?
11: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaar van Jumbo.

0: Kink.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
8: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
7: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
9: 2 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij Cyprus is een veerboot omgeslagen met bijna 300 passagiers. Het is niet duidelijk of er mensen zijn omgekomen. De boot ligt ondersteboven en de mensen staan op de romp. De kustwacht is erheen met boten en een helikopter en ook andere boten helpen. De veerboot was op weg naar Turkije. Een huis in Amsterdam-Osdorp is in 1 dag 3 keer bestookt met explosieven. De eerste keer gingen die niet af. Voor het zover was, werd een verdachte opgepakt en konden de explosieven onschadelijk worden gemaakt. Maar in de avond lukte het tot 2 keer toe wel om een klap te veroorzaken. Er is alleen schade. Op meerdere plekken in Noorwegen zijn herdenkingsdiensten gehouden voor koning Harald. Bij de dienst in Asker waren onder andere koning Haakon en koningin Mette Marit aanwezig. In de kathedraal van Oslo zaten veel leden van de regering. De begrafenis van Harald is over 2 weken, heeft de premier gezegd. En de Nederlandse roeiers van de mannen 8 zijn weer wereldkampioen. In de finale op de Bosbaan in Amsterdam waren ze net een fractie sneller dan Groot-Brittannië. Het was een fotofinish en een wereldrecord. Australië is derde. De Nederlandse ploeg was al wereldkampioen en heeft ook Olympisch goud. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag wolkenvelden en enkele buien. Later blijft het vaker droog en breekt lokaal de zon door. Het is 21 graden. Vanavond tijdelijk droog. Morgen wisselvallig met kans op regen- en onweersbuien. En dat was het ANP-nieuws.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar €1,69.
3: Nu hou hè, dus niet straks.
4: Fans van Voodoo.
2: Aldi.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar €1,29.
3: Nu haal hè, dus niet straks.
4: Fans van Voodoo.
2: Aldi.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: King Distortion.

0: Kink.
1: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
1: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar €1,69.
4: Nu hou hè, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Nu ook bij Aldi goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Brie Kiwi Gold. 500 gram maar €2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €1,25.
5: Hands van voeden.
3: Aldi.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
8: Ping, ping, ping, ping, ping.
7: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Groot ingekocht, groot voordeel.
13: Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
14: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: 3 uur. Dit is Kink Distortion.
16: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Bij de ramp met een veerboot bij Cyprus zijn zeker 6 doden gevallen, zegt CNN in Turkije. De boot sloeg om en is gezonken. Er waren meer dan 250 passagiers aan boord. Een deel van hen stond op de romp te wachten op hulp. Er zijn zeker 150 gered en de reddingsactie is nog in volle gang. Paul Rozemuller stapt volgend jaar uit de politiek. Hij is nu nog fractievoorzitter van PRO in de Eerste Kamer en daarvoor zat hij jaren in de Tweede Kamer voor GroenLinks. Volgend jaar mei wordt er een nieuwe Eerste Kamer gekozen en Rozemuller vindt het dan een mooi moment om wat anders te gaan doen. Op de WK roeien op de Bosbaan in Amsterdam is Caroline Florijn derde geworden in de skiff. Ze nam na de start een voorsprong, maar werd voorbijgeroeid door haar Britse en Ierse rivalen. De mannen 8 heeft wel gewonnen en de vrouwen werden vierde. PSV begon stroef tegen FC Utrecht, maar uiteindelijk ging de ploeg met een dikke winst naar huis. Het werd 6-1. Vooral in de tweede helft ging het hard, toen scoorde PSV er 4. Na afloop werd Utrecht door de fans uitgefloten. Na 4 wedstrijden heeft PSV 10 punten en koploper AZ heeft er 2 meer. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag zijn er veel wolkenvelden en enkele buien en later blijft het vaker droog en bedekt lokaal de zon door. Het wordt 20 tot 22 graden. Morgen is het erg wisselvallig met in het hele land buien. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Welkom, dit is Kink Distortion.

again. I have lost control again and again. I'm breaking down.

0: Kink.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Nu bij Velderhof. €650 in ruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
5: Oké, we gaan.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Ah, nee hè.
4: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
3: Ja, weer eens.
4: Nou, pof jij even.
3: Oh ja?
4: Ik heb net koffie gezet.
3: Lekker.
4: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
5: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
11: nu
10: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
11: Nu halen, dus niet straks.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
11: nu
10: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Krokie chips per zak maar €1,39.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
14: 4 uur. Dit is Kink Distortion.
15: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Bij de ramp met een veerboot bij Cyprus zijn zeker 7 doden gevallen, zegt CNN in Turkije. Naar 23 mensen wordt nog gezocht. De boot begon meteen na het vertrek uit de haven vol te lopen met water en sloeg om. Er waren meer dan 250 passagiers aan boord. Een deel van hen stond eerst nog op de romp tot de boot zonk. Na de overstromingen van afgelopen week zijn in Nepal nu bijna 800 doden. Bijkomend probleem is dat de meeste onherkenbaar zijn. En daarom is het moeilijk om iedereen te identificeren. Het is nog maar bij enkele slachtoffers gelukt om vast te stellen wie het zijn. De brand in het centrum van Deventer is uit. Die brak vanmorgen vroeg uit in een gebouw waarin horeca en appartementen zitten. Zo'n 25 mensen moesten hun huis uit. Ze werden opgevangen in een hotel. Eentje is naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de brand en de schade valt nog niks te zeggen. Het WK roeien in Amsterdam zit erop en Nederland is de grote winnaar geworden met 4 gouden, 3 zilveren en 3 bronzen medailles. Duitsland eindigde in de stand als tweede, Amerika werd derde. Op de vorige WK roeien was Nederland ook al de beste, net als op de Olympische Spelen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag zijn er veel wolkenvelden en enkele buien en later blijft het vaker droog en bedekt lokaal de zon door. Het wordt 20 tot 22 graden. Morgen is het erg wisselvallig met in het hele land buien. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.
16: Kink Distortion. Everything loud.
14: Distortion. Kink.
17: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Buren's Betonuur hier bij Kink Distortion. Titel van vandaag is Everybody Loves Dolly. En het gaat uiteraard over Dolly Parton. Dus we starten meteen met een track van haar. In samenwerking met Rob Halford van de plaat Rockstar uit 2024 is dit Dolly Parton samen met Rob Halford, Bygones.

0: Jones van Dolly Parton in samenwerking met Rob Halford. Dolly overleed afgelopen dinsdagavond. En ze is dus niet meer onder ons. En ik moet eerlijk zeggen dat me dat toch wel een klein beetje triest stemt. Ik denk dat wij namelijk naast al haar prachtige nummers die ze ooit geschreven heeft, zoals een I Will Always Love You, Jolene, Code of Many Colors, et cetera, dat we vooral een heel groot voorbeeld aan haar kunnen nemen. Wat zij allemaal deed voor niet alleen de mensen in de streek waar ze vandaan komt, maar gewoon de hele wereld. Dat was oprecht iemand die de wereld een klein beetje beter wilde maken.
1: Bjorn van Ewijk. King Distortion.
0: Dus bij deze, Everybody Loves Dolly. Daar ben ik heilig van overtuigd. Wat zit er vandaag allemaal in de show hier bij Bjorn's Betonnenuur op King Distortion? Nou, uiteraard de weekly pit van deze week van Enslaved. En ook natuurlijk de primeur die ik gisteren aankondigde van Dead Air Collective. Voor de rest muziek van Burner, van Trivium, van Teardrinker, Fear Factory, Ministry, October File. Ik heb er even een oudje opgegraven met een leuk verhaaltje erbij. En Wallach gaat voorbij komen tot de klok van 5 uur. Ben ik bij je en ga ik je dat zeker voorschotelen. Volgende track is een track die op Stage Crew staat. Stage Crew is een nieuw spel wat uitgevoerd gaat worden. Het is een beetje de opvolger van Guitar Hero. En daar is afgelopen week een hele lijst van naar buiten gekomen van wat er dus in hemelsnaam bij die game Stage Tour gevonden gaat worden aan nummers die je kunt spelen. Onder andere dus ook deze.

Turner met Accelerationist. Afkomstig van de nieuwe plaat van de band. De band maakt al een tijdje indruk op me met de singles die ze uitbrengen bij het fameuze Church Road Records. De nieuwe plaat, No One Is Coming To Save Us, moet op 25 september gaan verschijnen. En over nieuwe platen gesproken, die uit moet gaan komen 30 oktober... komt deze nieuwe plaat uit, Myth van Enslaved. En daarvan is Solar Will de weekly pit van deze week hier bij Kink Distortion. En dus hoor je hem extra vaak.

0: Zonuur.
1: Op 18 april gaat Trivium aantreden in de AFAS Live in Amsterdam. Met In Flames in hun kielzog. En ook nog support van Paleface Swish en Vola. Dat allemaal 18 april Amsterdam in de AFAS Live. Hier zijn ze nu in ieder geval met Pull Harder on the Strings of Your Martyr. Dit is Trivium.

0: Gisteren maakte ik hem al even bekend via de socials. De primeur van vandaag. Hij is van Dead Air Collective. Dikke metalcore riffs, ondersteund met elektronische elementen en een enorme massive production. En dat vind ik heel erg tof om te horen. Je merkt dat de band over de landsgrenzen heen gaan kijken naar een goede mix engineer. In dit geval is er iemand die heeft samengewerkt met onder andere Bring Me The Horizon. Dat hoor je zeker terug. Dit is de primeur van vandaag.
1: Kink Distortion.
2: Bjorn's Betonuur.
0: Dreamer. Dead Air Collective. This is Better Off Alone.

0: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
1: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
1: Social Deal deals die je niet mag missen.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
1: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en sim-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
6: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor 579 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Dit is Kink Distortion.

Manufacture van Fear Factory. De band staat 12 september op Baruch Open Air. En daar geven wij deze week tickets voor weg. Daar staan ze overigens niet alleen, hè? Nee. 12 september staat er onder andere Fear Factory, Fat Dog, Psychonaut, The Bloody Beetroot, Sarcophago, Psychosocial, een slip-on tribute band inderdaad. Hate staat er nog, Graceless staat er nog. Lijkschouwer en nog een andere band die ik zojuist daar even ga draaien. En op vrijdag vinden we daar Biscox, Ist Ist, Vanstein, dat is een Ramstein tribute band, Live de Leeuwband, Potamus, de Bokkerijs en Heath. Dat gezegd hebben, je kunt er tickets voor winnen. Wat je daarvoor moet doen is relatief simpel. Ga even naar de socials van Björn van Tonnenuur, dan de King Distortion. En tag even je concertmaatje in de post die daar staat. Of je pakt even je telefoon, je opent even de Kink app en appt even Baruch Open Air naar de studio. Mocht jij al tickets hebben, mocht je sowieso al zeker naar Baruch gaan, dan wil ik je graag de volgende band even tippen. Ze stonden afgelopen jaar op het podium van Roadburn. Sterker nog, frontpersoon Kim Hoornweg mocht een complete show schrijven. En dan nam ze de band Teardrinker in mee als commissioned artist voor Roadburn. Het was een prachtige, te gekke show. Deze band wil ik je echt even tippen. Teardrinker, dit is Equilibrium van de plaat Killing the Flowers Will Not Delay Spring.

Equilibrium van Teardrinker. King. King Distortion. De nieuwe plaat van Ministry staat op de rol. Dat betekent dat hij binnenkort gaat verschijnen. Sterker nog, hij gaat uitkomen op 30 oktober. De plaat die heet Hate to Go, Take Out or Delivery. En van die plaat is het We Hate.

0: Hate to Go Out, dat is de nieuwe plaat van Ministry. En dat is tevens de plaat waarop bassist en multi-instrumentalist Paul Barker terugkeert bij de band. Het is ook de laatste plaat van Ministry die ooit aangekondigd is. Want Al Jourgensen is er naar eigen zeggen volledig klaar mee. En het is natuurlijk ook een klein beetje te hopen dat dan de samenwerking met Paul Barker dan toch weer, ja, net voldoende triggert om toch die plaat een beetje naar het hoger niveau te tillen. We zullen tot 30 oktober moeten wachten om daar uiteindelijk achter te komen. Maar het grappige is wel dat ik sindsdien weer even ben gaan grasduinen in ja, wat rabbit holes als het gaat over Ministry, als het gaat over industrial. Op een gegeven moment kwam ik terecht bij niemand minder dan Justin Broderick. Die ken je wellicht van Godflesh, medeoprichter daarvan. En uiteindelijk kwam ik terecht bij een bandje wat hij ooit geproduceerd heeft. En dat is een bandje wat ik zelf heel erg tof vind. Dus wil ik ze zeker even aan je voorstellen. En wie weet kan het nog ooit iets worden, de band bestaat niet meer. Maar misschien zouden ze wel weer terug bij elkaar kunnen komen. Ik zou dat namelijk oprecht zelf wel heel erg vet vinden.
1: The quickest way of ending a war is to lose it.
0: Ik heb het namelijk over October File, een Engelse band die ook echt in het industrial metal genre zit. Van de plaat Holy Armor from the Jaws of God is dit, I mean,

met Beer. De band wist de pitch te winnen, dus zitten ze twee keer in de show vandaag. En uiteraard de vorige show ook nog. Dat gezegd hebbende, we zijn aangekomen met de laatste track van vandaag, van dit uur, van Björn's Betonuur, hier bij King Distortion. Graag wijs ik er nog even op dat je tickets kunt winnen voor het festival Baruch Open Air 11 en 12 september in het Zuiderpark in Rotterdam. Met onder andere Fear Factory, Poetanus, Psychonaut en een heleboel mensen meer. Wat je daarvoor moet doen is relatief simpel. Pak even telefoon en open even die Kink-app en app dan de woorden Baruch Open Air naar de studio. Of ga even naar de socials van Björn's Betonuur. Daar vind je een post over Baruch Open Air. En daar moet je even je concertmaatje in taggen. Je kunt natuurlijk ook gewoon allebei doen. En dan maak je nog meer kans. De laatste track van vandaag is van de band die komende zaterdag de cd-presentatie gaat doen van de plaat 6 of VI, net hoe je het wil noemen. Dat doen ze in de Vera in Groningen. Heb ik het uiteraard over het Nederlandse Ballag. De plaat 6 vind ik echt weer een puikenplaat. En ik wil jullie graag ook nog even tippen daarin. Dat is echt hebbende. Ik dank je voor het luisteren en tot de volgende. Dit is Ballag met Nevel.

0: doodaloo.
1: Librivuurwerken.nl.
2: Kink. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverd, leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
14: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
17: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
18: 5 uur. Dit is Kink Distortion.
19: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Er is meer bekend over de mensen die gisteravond om het leven kwamen op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Het zijn allemaal jongens van nog geen 20. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. 2 botsten frontaal op elkaar, waar andere inzittenden van de auto's raakten gewond. Na het ongeluk werd de dijk een paar uur afgesloten. Na een dodelijke aanrijding gisteren in Os heeft een man zich gemeld bij de politie. Hij zegt dat hij degene was die een fietser aanreed en is doorgereden. De fietser overleed in het ziekenhuis. De auto werd uitgebrand teruggevonden. De man is vastgezet. Geen 1 medaille voor de Nederlandse hockeyers op het WK. In de troostfinale won Argentinië met 2-1, waardoor de Argentijnen het brons wonnen. Het is voor het eerst in jaren dat de hockeymannen geen medaille pakken op het WK. De vrouwen deden het wat dat betreft beter. Zij pakte gisteren zilver. Opnieuw een gelijkspel voor Feyenoord in de Kuip. Tegen ADO Den Haag werd het 2-2. ADO kwam nog wel met 2-0 voor, maar Feyenoord knokte zich terug. Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. En eerder vanmiddag ging PSV makkelijk over Utrecht heen en won met 6-1. En dan nu het weer van Weer Online. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Het is weer vrijdag. De hoogste tijd om alle nieuwe metal tracks onder de loep te nemen. Met de top 100 van de lijst van Argamon. De lijst is weer hagelnieuw. Door mij hoogst persoonlijk bijgewerkt. Te vinden op de Facebookpagina. Van de lijst van Argamon en van Kink Distortion. En je hoort hem al. We beginnen vandaag met een cover. Een hele groep vrij onbekende death metal bands vond het een goed idee om Ozzy te eren. Lijkt mij ook. En op 99 in de lijst van Argamon staat één van die bands.

dat was natuurlijk Mr. Crowley van onze eigen Ozzy Osbourne. Maar uitgevoerd door een Zweedse melodieuze death metal band, Imperial Domain. Bestaan al sinds 1994, maar vrij onbekend gebleven, denk ik. Op 89 vinden we de grootste zakker aan. Van 32 gezakt naar 89, 57 plekjes achteruit. Spirit Possession staat daar. En dan gaan we maar gelijk door naar de nummer 69. De nieuwe single van Hatebreed.

Ja, Hatebreed was dat met een nieuwe single, Fatal Paradox. Ja, het wordt de herfst. Is nog niet daar, maar hij gaat weer aankomen. En ik merk al her en der dat er wat van dat soort typische herfstbands uit gaan komen met nieuwe singles. De eerste van vandaag is Nordic Winter. Een volgens mij een eenmansproject uit Canada. En ook zij, of hij eigenlijk, heeft een nieuwe single uit. Requiem for the Forgotten. Hoor jij op nummer 41.

Ik heb een heerlijke zomer gehad. En voor mij mag het zelfs nog iets langer duren. Ik begin wel te wennen aan die temperaturen. Maar toch, als ik dit soort klanken hoor van een Nordic Winter... Kom erop, meneer Herfst. Ik kan hem hebben. Je hoort het nummer Requiem voor de Forgotten op nummer 41. Even tussendoor de Nederlandse band Shoot the Messiah.

Van een album, Etche Homo, afkomstig, die begin dit jaar uitkwam, hoor je Transient Rights van Shoot the Messiah. Op nummer 39, nieuw binnen, staat de volgende, ja, herfstplaat, zullen we maar zeggen. Through the Pale Shade heet dit nummer. En dat is de nieuwe single van A Mother of

0: weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op Jumbo.

Bonino.nl. Mis niks en sla je slag. Bonino. Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop.

0: nl/business.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Krokie chips per zak maar 1,39.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Dit is Kink Distortion.

nieuwe van Master. Op 37, 'twas always a plan. En dan gaan we door naar nummer 29. Daar staat de band Vertan. Ja, wel een mooi nummer wat mij betreft. Je hoort hun nieuwe single Hagelnieuw voor het eerst in de lijst. A Session.

Stan op 29. Ascension hoor je. Op 14 staat de hoogste stijger. Ghost Kid Ivory draait niet. Beetje alternative metal. Op nummer 13, Nederlandse band. Ook niet direct mijn favoriete stijl, maar ja. We gaan draaien en ook speciaal voor Michiel. Distant, Flesh and Nails.

jongens van Distant, die doen het goed. Vorige week nog 19 en deze week geklommen naar nummer 13 met een single Flesh and Nails. Ergens, ja, begin het jaar stond dit nummer in de lijst. Ja, ik vind het een vet nummer. Na het al het geweld van Distant dacht ik, weet je wat, ik gooi deze even erin. Ik vind hem heel erg lekker. Ellende hoor je met dit nummer, dat heet Zeitenwende Teil 1.

eerste kerstdag kwam dit nummer de lijst in. Belandde op zijn hoogste plek op nummer 31 in de lijst van Aggerman. Ja, ik vond het echt een te gek nummer en ik dacht, laat ik hem eens een keer draaien. Ellende was dat Oostenrijkse band met het nummer Zeitenwende Talent. Zometeen gaan we naar het nieuws. En na het nieuws ga ik met jou de top 9 doornemen. Eerst nog de nummer 10. Vind ik ook geweldig. Wolves in the Throne Room. Deze week nieuw binnen Ghost Among the Obelisks. Wolves in the Throne Room. Tot zo na het nieuws.

0: vrijdag de nieuwste rock en metal hits. De lijst van Achterman.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
3: Hé, wat doe jij nou?
2: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jagen op gratis stickers. Dat is de jaar van Jumbo.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
6: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
7: Simpel.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
9: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
10: Aldi, gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
7: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In Nepal blijft het dodental oplopen na de overstromingen in de Himalaya. Er zijn al meer dan 800 doden. En ook worden er duizenden mensen vermist, ook een paar Nederlanders en Belgen. De doden kunnen meestal niet worden geïdentificeerd, maar worden wel alvast begraven om te voorkomen dat er ziektes uitbreken. De 3 slachtoffers van het dodelijke ongeluk gisteravond op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn jongens van 17 en 19. Bij het ongeval waren 3 auto's betrokken. 1 kwam ondersteboven tegen een vangrail terecht. Of daar de dodelijke slachtoffers in zaten, is niet duidelijk. In Rotterdam is vanmiddag stilgestaan bij de dood van koning Harald van Noorwegen. En dat gebeurde in de Noorse kerk, waar tientallen mensen naar een speciale dienst waren gekomen. Ze haalden herinneringen op en zongen het volkslied. In de Noorse kerk ligt sinds vrijdag een condoleansregister. In Meeden, in Groningen, woedt al 24 uur brand in een stroomverdeelstation. Allerlei delen zijn al afgebrand, onder andere een transformatorunit en een olievoorraad. Alles staat zwaar onder stroom, dus de brandweer moet super voorzichtig zijn, meldt RTV Noord. Wegen in de omgeving zijn dicht om water aan te voeren. En dan nu het weer van Weer Online. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Station.
1: We gaan de top 9, ga ik met jou doornemen. Maar eerst even wat anders. Even lekker oudje van Black Sabbath. Op zang Dio, hoe lekker kan het zijn? Het nummer Over and Over en let even op die gitaarsolo's. Zo mooi.

Wauw. Mag wel oud zijn, maar zo tof wordt het tegenwoordig niet al meer gemaakt, wat mij betreft. We gaan door naar Spanje, naar thrash metal. Je gaat luisteren naar Angelus, Apatrita, hun nieuwe single, Cycle of Ruin. Zometeen de nieuwe van Anthrax.

van de beste thrash middlebands uit Europa, Angelus Apatrida. Hun single onder nummer 9, Cycle of Ruin. Nummer 8, ik zei het al net, Anthrax. Everybody's got a plan.

Anthrax. Everybody's Got a Plan op nummer 8. Op 7, vorige week 12. Nu de top 10 in. Raise the Raven Banner van Mental Cruelty.

Symphonic Deathcore van Mental Cruelty hoor je op 7. Raise the Raven Banner. En dit is de nummer 1 van vorige week. In the Ruins. De nieuwe single van Mastodon.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
3: Nu haal, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Krokie chips per zak maar 1,39.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Met

0: eens hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Dit is Kink Distortion.
5: We zijn bij de top 5 aangekomen. Wat zijn de 5 meest populaire nieuwe metal tracks onder de metalheads? Op 5 staat Mystic Prophecy met Robots.

Prophecy was dat met Robots. Op 4 staan de vrolijke noten. Al zou je van de titel niet zeggen, Die with a sword in my hand. Toch is het vrolijk, namelijk Glory Hammer.

Vorige week op 2 en deze week iets gezakt naar 4. Die with a sword in my hand, a glory hammer. En op 3 de ene hoogste nieuwe binnenkomer. Het nummer Solar Will van Enslaved.

nieuwe single van Enslaved, Solar Will. Vorige week op 17, deze week dik gestegen naar de nummer 2. Net niet nummer 1 voor, helaas, voor Corleone. Je hoort een single Howling at the Moon.

heb zelf eigenlijk nooit van Corleone gehoord. Een Zwitserse band die, zoals je hoort, hardrock maakt. En de bekendste man, althans voor mij, is Gianola. En die is gitarist geweest van in de band Udo. Nou, weet het ook weer. Ga naar de nummer 1 toe. En daar staat de band Down. Ook een band vol met bekende figuren. En ik denk dat de zanger wellicht het meest bekende is. Phil Anselmo doet de zang. En het is een beetje, het is dit Down. Bestaat al vrij lang. Een soort van stoner-achtige muziek in die hoek, denk ik. Sludge, Southern, zoiets dergelijks. Moet je te zoeken. De nieuwe nummer 1 deze week. Met hun nieuw singeltje Blood

Blood Oath van de band Down is deze week in week 35 het meest beluisterd van alle nieuwe metal tracks en daarmee de nummer 1 van deze week. Zijn we aan het einde gekomen van de lijst en krijg je mij nog even 1 nummer om afscheid te nemen en dan gaan we weer het weekend in. Vergeet morgen niet te luisteren naar de Loodzwaar Jongens. Daar hebben we te gast Erik de Haas met ontzettend veel verhalen. Onder andere, hij is ook met Metallica, met jongens. Lars en James is hier naar een concert geweest van AC/DC. Hij beleeft allemaal dingen met ze, dus luister vooral even morgen naar de Loodzwaar Jongens. Rest mij jou een heel erg goed weekend te wensen. En tot volgende week weer. Dan heb ik wel afscheid van je met Villages of Iona Nina City. Een nummer wat ik zo lekker vind. Ghost in the Sky. Tot volgende week weer. Hey!

0: actie voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Second.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Dit is Kink Distortion.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De kapitein van de Turkse veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus zonk is opgepakt. En ook 8 bemanningsleden zijn gearresteerd. De veerboot, met bijna 270 opvarenden, kapseisde toen hij onderweg was van Noord-Cyprus naar Turkije. 8 mensen kwamen om het leven en naar 17 wordt nog gezocht. De 3 coalitiepartijen zijn nog aan het overleggen over de begroting die met Prinsjesdag wordt gepresenteerd. En ze hebben even een pauze ingelast. Dat geeft ambtenaren de tijd om de boer door te rekenen. Volgens VVD-leider Jessel Gus verlopen de gesprekken goed. Dinsdag moeten de begrotingstukken bij de Raad van State zijn. Google Maps heeft het Ontario-meer voor de Amerikaanse gebruikers omgedoopt tot Amerika-meer. President Trump kwam daar donderdag mee. Hij wilde dat het meer tussen Amerika en Canada een Amerikaanse naam zou krijgen. Absurd vinden de Canadezen. In de rest van de wereld laat Google Maps 2 namen voor het meer zien. Ajax had weinig problemen met Telstar en won in Velsen met 4-0. En daardoor klimt Ajax naar de 4e plek in de Eredivisie. Feyenoord tegen ADO Den Haag werd 2-2, net als Willem II tegen Heerenveen. PSV won met 6-1 van Utrecht en er staat nog 1 wedstrijd op het programma. En dat is Cambuur tegen Twente. En dan nu het weer van Weer Online. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen en onweersbuien. Maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Je hebt er misschien wel eens voorbij zien razen. Felgekleurd haar, met een camera, op rolschaatsen, in de moshpit of bovenop het publiek. En sommigen kennen haar ook van het scherm. Want Laurie Slot is ook bekend als pornoactrice en sekswerker onder de naam Linda Lush.
1: Alleen je speelt geen gitaar, maar op andere dingen.
2: Ja, ik speel fluit. Ja.
0: Ze heeft twee grote passies, muziek en seks.
2: Seks helpt. Het geeft me net die boost dopamine, waardoor ik weer helder kan nadenken.
0: Hoewel bijna elke zin die ze uitspreekt wordt gevolgd door een schaterlach, heeft haar verhaal een serieuze ondertoon. En haar passie en werk zijn niet zonder hindernissen.
2: Mocht het laatste half jaar van mijn school, mocht ik niet meer naar school gaan, want dat zorgde voor oproer in de wandelgangen.
0: Een gesprek over vooroordelen, porno, sekswerk, ADHD...

0: Laurie Slot, vertel, waarom is dit het intro-nummer van jou?
1: Omdat mijn artiestennaam is Linda Lush. En Lush komt van het liedje Pretty Lush. En dat is eigenlijk het eerste nummer waarbij dat ik snapte waarom dat mensen hun teksten gaan schreeuwen. Want ja, daar versta je toch helemaal niks van. Maar toen realiseerde ik me toen van, oh ja, deze man is gewoon boos. Dat gevoel ken ik.
0: Ja? Dus ja. Hoezo ken je dat dan?
1: Ja, ik ben ook wel vaker boos.
0: Ja, ben jij vaak boos?
1: Ja, vaak. Niet vaak. Nee, ik werk het eruit met dit soort muziek. En dan kan ik voor de rest gewoon blij zijn.
0: Ja, want dat is hoe ik jou een beetje ken uit de scene ook. Ja. Dat je eigenlijk spring in het veld en een extravagant persoon die altijd blij is.
1: Ja.
0: Maar nu vertel je eigenlijk dat die boosheid wel een thema is dus voor jou.
1: Ja, zeker. Ja. Maar probeer ik inderdaad zo snel mogelijk weg te duwen.
0: Ja, dan zit je dan in de verkeerde radio. Show, want ja, ik ga dan natuurlijk naar vragen.
1: Naar de boosheid.
0: Ja, ik weet niet of het nu meteen te vroeg is, maar het staat wel haaks op hoe ik jou zie, ook in verschijning, zeg maar. Kun je kort iets vertellen over waar dat dan vandaan komt?
1: ADHD. Zware ADHD.
0: Ja?
1: hele vroege diagnose, ja, vooral op mezelf. Gefrustreerd en
0: Altijd al?
1: Ja, al van heel vroeg af aan.
0: Ja?
1: Ja.
0: En waarom word je dan boos of werd je dan boos?
1: Ja, vooral omdat ik me onbegrepen voel.
0: Ja.
1: Door normale mensen tussen haakjes.
0: Ja.
1: Moeite met communicatie, moeite met mensen begrijpen. Te snel gaan in mijn hoofd. Maar vooral ook echt gefrustreerd zijn omdat ik alles kwijt ben. Me overal stoot. Gewoon chaos, echt verschrikkelijk.
0: Waaronder in de moshpit.
1: In de moshpit, ja, daar werkt dat allemaal eruit, die frustratie.
0: Ja. Dus je had als kind hier al last van eigenlijk?
1: Ja, ik ben gediagnosticeerd op mijn 8e. En ook meteen aan medicijnen gezet, dus het was heftig gevalletje. Arme ouders.
0: Ja, wat best opvallend is, want wat we weten dat uit onderzoek is dat meisjes veel minder snel gediagnosticeerd worden met ADHD.
1: Klopt.
0: Dus bij jou was het wel heel obvious dan?
1: Ja.
0: Wat was er aan de hand dan? Kun je dat eens vertellen?
1: Ja, vooral volgens mij concentratieproblemen.

0: ook een beetje woede-uitbarstingen. Maar ja, gewoon echt alles waar je als ADHD last van kunt hebben, heb ik last van. Ja. Ik ben echt poster child, ja. ADHD.
1: En begrepen jouw ouders dat?
0: Nee. Of ja, mijn ouders zagen het wel snel genoeg om er iets aan te doen. Ja. Maar begrepen het zelf niet.
1: Nee.
0: Want mijn ouders hebben allebei zelf geen ADHD.
1: Oh, wat opvallend is, want het is een hele
0: sterke... Zuurstofgebruik bij de geboorte.
1: Erfelijke. Ah, oké.
0: Okay. Ja.
1: Oi.
0: Ja.
1: Ja. Dus was het een zware bevalling geweest dan voor jouw moeder?
0: Ja, had ik een zware jeugd ook van mijn moeder.
1: Ja. Je bedoelt van jou?
0: Mijn jeugd was zwaar voor mijn moeder.
1: Ja.
0: Nog steeds wel, denk ik.
1: Zegt ze dat? Of...
0: Ja.
1: Maar dus door dat zuurstofgebrek dan en die ADHD?
0: Ja, is de waarschijnlijkheid dat daardoor mijn ADHD komt, ja.
1: Oké, okay, ja. Heb je er ook wat aan eigenlijk?
0: Ja, ik zie dat als een superkracht. Ik kan alles semi-professioneel leren binnen een week. Ja, dus ja, en ik heb een hele brede interesse. Wat me bij mijn werk ook wel helpt.
1: Ja.
0: Want ik kan over alles meepraten.
1: Ja. Oké. Okay. Ja, want je zei net van Linda Lush is mijn artiestennaam.
0: Ja.
1: Veel mensen zullen jou onder die naam kennen. En wat ik merk is dat eigenlijk vooral mannen zijn die jou onder die naam kennen. Want ik ben misschien een beetje snowflake, maar ik wist dat jou... jij bent sekswerker en ook escort. Ja, dat overlapt natuurlijk. En dat is een heel groot deel van jouw leven. En dat doe jij onder de naam Linda Lush.
0: Klopt, ja.
1: Ja. En je zegt artiestennaam. Waarom noem je dat zo?
0: Omdat het de naam is die ik gebruik op beeld, op video. Ja. Ja. Dus, ja.
1: Want zie je het ook meer als alleen sekswerk? Omdat ik vraag het omdat je ook, ik weet dat je ook video's maakt en dingen met rolschaatsen. En je besteedt ook heel veel aandacht aan kleren en opvallend eruit zien.
0: Ja. Ja, dat is wel mijn alter ego, zal ik maar zo zeggen. Ja. Dus ik zeg altijd, Laurie heeft geen make-up op doorgaans. Als ik make-up op heb, ben ik Linda, ja. Dus dat is een beetje...
1: Is er een groot verschil tussen Laurie en Linda?
0: Nee, die is dezelfde. Is dezelfde persoon.
1: Ja.
0: Ik kan me niet voordoen als iemand anders wordt ADHD. Dus.
1: Ja, dat is soms onhandig, hè?
0: Ja. Ja.
1: Kan ik over meepraten.
0: Ja.
1: Veel mensen zullen misschien... jij zat ook in de NPO-serie Seksengelen, hè? Over verschillende sekswerkers. Dat was in 2021, denk ik.
0: Dat was tijdens COVID.
1: Ja. En toen deed jij dat werk al ruim 10 jaar, volgens mij. Jij bent daar heel vroeg mee begonnen.
0: Op 18, ja. Dat mocht destijds nog. Nu is het 21, maar destijds mocht je op je 18e daarmee beginnen.
1: Ja, mensen vragen zich misschien nu af van... wacht even, deze radioshow die ging toch over vrouwen in de metal... of uit de hardcore naar harde muziek.
0: Ja.
1: Even kaderen, want dit verhaal is er eigenlijk bijgekomen. Wij kennen elkaar ook uit de metal en de hardcore scene...
0: Ja.
1: Jij organiseerde vroeger volgens mij ook festivalletjes.
0: Ja, klopt.
1: Bent zelf samen geweest heel lang met een muzikant.
0: Ja.
1: Doet nu zelf ook. Je maakt zelf ook muziek.
0: Met dezelfde muzikant.
1: Ja, oké. Okay. Ja, je doet verslag. Je bent ook elk jaar op Jera. Je raast overal doorheen met interviews. En je hebt je eigen kanaal.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk ook de reden dat ik jou te gast wil vragen. Omdat je gewoon, ik denk dat heel veel mensen jou ook kennen als verschijning. En omdat ik het verhaal daarachter over dat sekswerk natuurlijk ook interessant vind. Omdat dat ook wel raakt aan hoe kijken mensen dan daarheen en naar dat een vrouw dat doet.
0: Het zijn ook maar normale mensen. Of ja, normaal.
1: Ja, normaal.
0: Normale mensen.
1: Wat is normaal?
0: Ja.
1: Even terug naar muziek.
0: Muziek, ja.
1: Hoe belangrijk is dat voor jou? Want jij luistert heel veel verschillende metal en hardcore en punkbands, volgens mij.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Wanneer is dat bij jou begonnen, die liefde?
0: Door mijn ex heeft dat, zeg maar, is dat skyrocket. Maar die liefde voor punk en zo was er al. Die was al ervoor ook al daar, zeg maar. Ja.
1: Maar waar begon het mee voor jou?
0: De Stillers.
1: En toen dacht je... Zo, dit is...
0: Wat een lekker wijf.
1: Oh, oké. Okay.
0: Lekker wijf, mooi staan, helemaal lekker.
1: Wat een interessante opmerking in deze radioshow. Ja, oké. Okay. Die staan volgens mij niet in je lijst.
0: Nee, die staan niet in mijn lijst. Nee, maar 5 uit te kiezen, het is heel moeilijk.
1: Okay. Nou, misschien kunnen we er nog eentje doorgooien. Want welk nummer dan bijvoorbeeld van de Distillers?
0: City of Angels vind ik mooi.

0: wat betekent die soort muziek voor jou? Want volgens mij, je bent wel echt... Ja, jouw focus ligt wel op distortion, hè? Laten we maar zeggen.
1: Ja, klopt, ja. Wat betekent die muziek? Die muziek betekent alles. Dat is de leidraad in mijn leven. Zonder uptempo muziek kom ik niet vooruit op een dag.
0: Nee?
1: Dan krijg ik niks geregeld en ben ik alles kwijt. En ja, kom ik nooit daar waar ik zijn moet.
0: Oké. Okay. Nou, misschien moeten we er dan maar meteen weer een nummer tegenaan gooien, denk je niet?
1: Ja. Ja, doe maar Ebolorama van Every Time I Die. Is mijn favoriete band in de wereld. Of ja, was mijn favoriete band in de wereld.
0: Okay.
1: Rest in peace.
0: Ja, en waarom dan?
1: Gewoon dat die southern riffjes en dat... Ja, is gewoon lekker. Die stem van hem, de zanger, is echt gewoon een briljant schrijver. Ja.
0: Je bent een gevoelsmens.
1: Ik ben een gevoelsmens.
0: Oké, nou, we duiken erin.
1: Ja.

0: Ja, jij zei net tijdens het nummer tegen me van... er is wel een reden dat ik die track heb gekozen.
1: Ja, klopt. Ja, want Rolschaatsen. Ja, de clip die speelt zich af in een rollerrink. En de band staat in het midden te spelen. En daaromheen draaien allemaal mensen op rolschaatsen. Maar toen deed ik zelf nog niet rolschaatsen. Toen ik deze clip kreeg van mijn ex, ja.
0: Want ik ben even aan het denken, deed jij nou ook rollerderby?
1: Niet meer.
0: Nee, heb je wel gedaan?
1: Dat heb ik wel gedaan.
0: Oké.
1: Ja, maar het was te gevaarlijk en te veel risico dat ik niet meer kan werken daarna. Omdat ik gewoon raak. Of...
0: Ja, maar moshpits is geen probleem. Of ben je dan nu ook...
1: Vooralsnog geen probleem.
0: Ja, want daar kennen we jou ook van, hè? Van die moshpit filmpjes en zo.
1: Ja, klopt.
0: Lijkt me inderdaad niet handig als je... Ja, als je want hè, sekswerk is fysiek werk als je dan gewond raakt en
1: ja,
0: zo.
1: Ja, nee, ik ben pas één keer gewond geraakt in een moshpit.
0: Oké.
1: Okay, het was al meteen bloeden, maar...
0: Maar dat rolschaatsen, dat doe jij nog steeds?
1: Rolschaatsen doe ik nog steeds, ja. Oh, dat doe ik ook mee optreden en zo. Ja.
0: Dus, en wat doe je dan?
1: Ja, een beetje dansjes doen op een rolschaats op het podium.
0: Ja, ja. Ja. Maar is dat dan in clubs? Of doe je dat bijvoorbeeld... Heeft dat altijd relatie tot het escortwerk of het seksje?
1: Nee, ik ga nou toevallig... Komende zaterdag ga ik... volgende week zaterdag ga ik weer met de jongens van Klakbetrak mee. En die heb ik eigenlijk leren kennen op de Loekerse Feest. Omdat ik daar aan het rolschaatsen was. En...
0: Sorry, van wie? Van
1: Loekerse Feesten.
0: Ja, maar ja, je zei...
1: Klakbetrak.
0: Moet ik dat kennen? Nou, dat moet ik zeker kennen. En jij ook. Tenminste, dat vind ik. Daarom laat ik er nu een stukje van horen.

0: Het zijn de jongens van Steek, de band Steek, België. Maar die hebben dus een hardcore uptempo projectje gestart. En ik stond daar op de Lucasse feest een beetje in mijn zoon, om lekker te skaten. En toen kwam er zo'n vrouwke aan van, hey, zou je dat niet eens op het podium gaan doen? Ik zei, ja, maar mevrouw, ik kan niet zomaar op het podium op. Jawel, dat kan wel. Dus die sleept me door de hele zaal heen, gooit me naar het podium op. En die jongens hadden echt zoiets van, ken jij die? Nee, ja, ik heb die ook nog nooit eerder gezien. Maar ze hadden dus wel nog allemaal andere mensen, dansers en weet ik het eromheen. Dus het leek net alsof het bij de show hoorde. En sindsdien hebben ze me geadopteerd.
1: Oké, nou mooi. Dus, ja. dus dan ben je eigenlijk, sta je toch als artiest op het podium.
0: Ja, hartstikke leuk.
1: Bij een band of bij een... Want jij zegt uptempo is dan...
0: Het is echt boom boom. Maar wel met schreeuwen en al gitaren. Ja.
1: De moeite waard om uit te checken, hoor ik al.
0: Ja, zeker. Als je van een uptempo hardcore houdt.
1: Even terug naar die serie, hè, Seks Engelen, want jij, wordt daar geëxposed. Wil ik niet zeggen, maar daar wordt gewoon in beeld gebracht jouw werk. Hè?
0: Ja.
1: Ik heb het nog nooit gezien. En omdat ik dacht, ik ga met Laurie praten, dat moet ik nog eens kijken. En hoe moet ik het zeggen? Ik wil niet zeggen dat ik gechoqueerd was, maar wel dat ik dacht, wow, dit is echt een compleet andere wereld. En ik wist dat dat onderdeel van je leven was, maar dat het zo'n groot onderdeel was, dat wist ik niet. En ik wist ook niet dat je in die wereld blijkbaar heel erg bekend bent en allerlei fans hebt, dat dit jouw hoofdinkomen is.
0: Ja, klopt.
1: Krijg je die reactie vaak, dat mensen dat niet weten?
0: Ja, want ik loop er ook niet echt mee te koop. Zo van, hallo, ik ben de pornostar. En dat wil ik ook niet. Ik wil ook niet naast mijn schoenen gaan lopen. Ik ben maar gewoon ik. En toevallig kan ik een goed kunstje. En het ziet er leuk uit op camera. Maar ja, ik wil wel gewoon mezelf blijven. En gewoon humble blijven, zeg maar. Dus ik ga daar niet meteen... Kom niet met de deur in huis van... Hoi, ik ben die.
1: Ja.
0: Dus ik vind het meestal wel leuker als mensen daar later achter komen. En dan zie je van... Oh, echt?
1: Ja, ja.
0: Huh? Maar dat had ik nog nooit verwacht.
1: Het is duidelijk iets waar je echt trots op bent, hè?
0: Ja, ja.
1: En dat ik dat zeg, dat heeft ermee te maken dat ik weet dat er ook gewoon een hele groot taboe op zit voor veel mensen. Dat mensen het vaak toch ook iets vinden om je juist voor te schamen, bijvoorbeeld. Maar dat,
0: klopt.
1: Ja, maar dat is niet zo. Dat komt ook naar voren in die docu.
0: Ja.
1: Dat is voor jou altijd zo geweest?
0: Nee. Nee, dat was ook een proces. Ik ben eigenlijk met het maken van films ben ik daar steeds begonnen. Eigenlijk gewoon uit hobby. Zo van, hey, ik ben eindelijk legaal. Dat lijkt me leuk om te doen. Hè? Laten we dat gewoon gaan doen. En dat is uit de hand gelopen. Want het eerste waar ik voor werkte was voor Kim Holland destijds.
1: Dus jij werkte voor Kim Holland?
0: De eerste film wat ik heb gemaakt was voor Kim Holland. En ik dacht, niemand kijkt die Barbie en Ken porno, zeg maar. Maar dat bleek dus echt heel Limburg naar te kijken. En voordat ik zelf wist dat mijn eerste filmpje online stond, was het zeg maar alle middelbare scholen en hogescholen en universiteiten van Zuid-Limburg rond geweest, zeg maar. Dus ik werd ook echt wel erkend op straat, nageroepen op straat. Ik moest eigenlijk een zonnebril op, petje op. En ik mocht het laatste half jaar van mijn school mocht ik niet meer naar school gaan, want dat zorgde voor oproer in de wandelgangen.
1: Maar even om te duiden, Dit vond jij niet leuk. Dit was voor jou een hele vervelende periode. Ja. Ja. Hoe oud was jij toen dan?
0: 18.
1: Maar wel echt net 18?
0: Ja, echt drie maanden 18 was mijn eerste filmpje. Ja.
1: En jouw ouders kwamen daar ook achter door iemand anders, hè?
0: Doordat iemand screenshots in de brievenbus heeft geduwd. Ja.
1: En heb je een idee van wie dat dan zou... Want wat een rare manier om dat... En wat was hun reactie daarop?
0: Ja, ik heb ik heb 3 jaar of zo niet meer met ze gesproken. Dat was echt allemaal heel moeilijk. Maar ja, gelukkig hebben ze er nou vrede mee, wil ik niet zeggen. Ze tolereren het, want accepteren kost werk.
1: Ja. Denk je dat ze zich zorgen maken over je?
0: Zeker.
1: Ja?
0: Ja.
1: Zijn verder de familiebanden, even afgezien van jouw werk, hè, en de moeilijkheden met jouw ADHD?
0: Ja.
1: Waren die vroeger wel op zich oké?
0: Okay? Ja, die waren voor mijn 18e was dat wel oké. Okay. Hoewel ik niet echt iemand ben van huisje, boompje, beestje en ik ga de hele tijd met mijn familie gezellig zitten doen of zo. Ja. Maar ik kan met ze door een deur en het is prima.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oké. Okay. even terug naar die periode waar jij het over hebt. Dus jouw eerste film. Ja, waarschijnlijk had jij ook helemaal niet... Je had onderschat wat de impact daarvan was.
0: Ja.
1: Ik heb dit trouwens echt... Ik heb hier niks van meegekregen. Maar jij moest dus... zeg maar met een petje en een zonnebril over straat.
0: Ja.
1: Niet omdat je de diva was, even voor de duidelijkheid. Ja. Maar omdat je hele nare dingen naar je hoofd kreeg.
0: Ja, ik werd echt voor... oer met een haar ervoor, zeg maar. Uit die school, vanuit de andere kant van de straat. Gewoon door vreemde mensen. Gewoon mensen die ik echt niet ken.
1: Ja. Nee, je zou wel kunnen zeggen van... Nou, dat zijn dan wel allemaal mensen die film hebben gekeken.
0: Ja, of mensen die dat in ieder geval via te horen hebben gekregen en daar iets over vonden. Ja.
1: Maar die dat dus blijkbaar zo interessant vinden dat ze er iets over moeten zeggen.
0: Haters make you famous.
1: Ja. Nou ja, mij verbaast het altijd een beetje. Omdat, ja, nogmaals, kijk, ik wist dat van jou.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dat is een hele andere wereld dan die van mij. Maar ik heb eerlijk gezegd nooit per se de behoefte gevoeld van... oh, nou, daar ga ik eens even in kijken wat die Laurie allemaal doet. Het was nu dat ik dacht, ik wil wel even weten waar ik het over
0: context,
1: heb.
0: Hè? Ja.
1: Context, ja. maar ja, ik had zoiets, ja...
0: Ja, van mijn bedshoe en dat snap ik.
1: dat en het is seks.
0: Ja,
1: denk ik dan. Maar misschien ben ik daar een beetje naïef in. Dat mensen dat nog steeds allemaal heel spannend en raar of weet ik veel vinden.
0: Ja, ik snap ook niet zo goed wat het taboe erom is. Vandaar ook dat ik ook ervoor heb gekozen om die docu, om daar aan mee te werken en zo. Want ik dacht, ik sta met mijn kop op internet, joh. Weet je, van mij weten mensen toch al.
1: Nothing to lose.
0: Iemand moet erop staan voor de rechten ook van... mij en mijn collega's, want er zijn gewoon ook samen met mij, zeg maar, 30.000 tot 50.000 sekswerkers die niet hun identiteit willen weergeven, zeg maar. Die niet daarover uit kunnen komen of willen komen tegenover een omgeving, maar die wel gewoon steun kunnen gebruiken. Ja. En dan hebben we het nog niet over alle gedwongen prostitutie daaronder.
1: Ja.
0: En dat vind ik het allerergste, want dat probleem is extreem groot. Is ook groter dan dat ik zelf had verwacht, ben ik nou na corona, zeg maar, achtergekomen. Ik durf wat te zeggen dat minimaal 80% is. Dat gewoon, vooral in sekswerk, en niet in porno, maar in de sekswerk echt gewoon niet dat met volledige wil doet.
1: Ja. Ja. Oké. Okay. Bij jou is dat nooit het geval geweest, volgens mij.
0: Nee.
1: Ik geloof dat jou extra zelfs valselijk van is beschuldigd dat hij een loverboy zou zijn.
0: Ja,
1: terwijl hij eigenlijk meer jouw assistent was.
0: Ja, terwijl hij me altijd heel goed heeft ondersteund en echt alles heeft gedaan eraan, ook om mij veilig te houden. En ook om mij als jonge meid, zeg maar, ook uit handen te houden van verkeerde mensen. Dan, daar kan ik wel ook echt heel dankbaar voor zijn. Pasha, shout-out. Heel erg dankjewel dat je me veilig hebt gehouden al die tijd. Ja, want als ik het zelf had moeten doen, was ik echt niet goed terechtgekomen.
1: Ja. Voor de duidelijkheid, jullie waren, ik geloof, 13 of 14, 16 jaar 16 samen. Jaar samen. Gewoon als vrienden uit elkaar gegaan uiteindelijk. Maar hij heeft daar ook nooit een probleem mee gehad, hè, geloof ik. Ja. Jullie hebben ook samen films gemaakt.
0: Ja.
1: Dan toch even terug naar dit thema in relatie tot de muziek. Want hoeveel mensen in de scene weten dat jij dit doet?
0: Ik denk gewoon iedereen wel, eerlijk gezegd. Ik ga er gewoon vanuit dat iedereen het weet. En als er dan mensen erna achterkomen en verbaasd zijn, dan denk je, oh, dat is ook mooi. Maar,
1: heb je... hoe zijn de reacties, laten we maar zeggen? Heb je het idee dat het bijvoorbeeld in de meer underground... dat er meer open-mindedheid is? Of is het gewoon gelijk?
0: Nee, ik moet zeggen, in de muziekwereld snapt iedereen het wel. Want als je muziek begrijpt en muziek je werk maken... wat bands doen, eigenlijk de fans ook wat ik heb... zijn eigenlijk vergelijkbaar met muziekfans. Het zijn echt hele trouwe fans en... het zijn echt gewoon idolaat. Het zijn mensen die gewoon online dingen van mij beter bijhouden dan dat ik het zelf weet. Ja.
1: Alleen, je speelt geen gitaar, maar op andere dingen.
0: Ja,
1: maar
0: ik speel fluit. Ja.
1: Zo zie je dat.
0: Ja.
1: Oké. Okay, ja. Ja. En heb je na die serie ook nog nare reacties gehad van mensen?
0: Na seks eigenlijk, eigenlijk wel. Want vanaf dat moment konden mensen zeggen, ik ken je van tv. Dus
1: plaats van pornofilms.
0: Ja, ik word regelmatig herkend. Terwijl ook op festivals, vooral door vrouwen, moet ik zeggen. Of in ieder geval vrouwen die me erover durven aan te spreken. Misschien dat het wel is.
1: Ja, ja. Maar wat zeggen ze dan? Hey, jij bent...
0: hey, ik herken jou. Ik ken jou van televisie. En oh, wat ik moet met je op de foto. En ja.
1: Oké. Okay. En hoe vind je dat?
0: Ja, leuk. Ja. Hartstikke leuk, ja.
1: Dus het levert jou ook een soort van, ja, mag ik dat zeggen, aanzien op?
0: Ja, toch, ja, ja. Toch wel, ja. Ja. Is ook de hele reden waarom ik die interviews doe. Want Marco van For the Passion of the Fashion was fan van mij en heeft mij dusdanig gevraagd van, hey, ik weet dat je ook metal luistert. Zou jij misschien die interviews voor mij willen doen? Ik zeg, ja, zeker, dat is goed hoor. Ja. Geen probleem, leuk, ja.
1: In het tweede deel onder andere dit. Domme vraag misschien, maar kun je niet inschrijven als sekswerker ZZP?
0: Ja, dat kan zeker, maar je krijgt geen bank, je krijgt geen verzekering.
1: Blijf luisteren.
2: Kink. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi, joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: een fles Glorix voor maar €0,99. En Kroki chips per zak maar €1,39.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi. Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
5: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv.

0: pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Je luistert nog steeds naar Best Hart voor een Vrouw. Met in deze aflevering Linda Lush. De artiestennaam van sekswerker en pornoactrice Laurie Slot. Even kijken, zullen we weer eventjes naar muziek toe?
1: Ja.
0: Heb je in je hoofd wat je...
1: Ja, doe maar nerdy.
0: Nerdy. Ja. Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, ik vind het altijd grappig als ik dus zelf vraag aan bijvoorbeeld Waan. Zeg van, noem even je top 3 of top 5 favoriete liedjes. Nerdy komt altijd terug. Ja, het is gewoon een prachtnummer, de tekst. Helemaal mooi. Poison the Well, ook laatst live gezien. Echt een gekke band. Maar ja, dit nummer heeft dus echt wel ook echt heel veel impact gehad. Haywire doet Nerdy live. Dus ja, het is een nummer.
0: De Amerikaanse gewoon, Haywire.
1: De Amerikaanse Haywire, ja. Dus ja, het is een nummer waarvan ik denk van ja, het heeft op mij altijd heel veel impact gehad. En dus blijkbaar ook op andere mensen. Dus ik vond het wel een goeie om te benoemen. Ja.

0: Je bent na de middelbare school, denk ik dan. Ja. Heb je die nog afgemaakt dan?
1: Ik heb die wel afgemaakt, maar ik mocht dus wel het laatste half jaar van mijn middelbare school niet meer op school komen.
0: Van wie?
1: Vanwege oproer in de wandelgangen van mijn coördinator. Ja, ik werd vriendelijk verzocht om niet naar de examentrainingen te komen en alleen maar naar de examens te komen en mijn examen te maken, dan weer op te hoepelen, zeg maar.
0: Want ja. Wat gebeurde er dan?
1: Ja, mensen waren er chaotisch van en weet ik het, gingen praten, gingen ga ik doen, ik weet het niet.
0: Omdat je in opspraak was vanwege die film dan?
1: Ja, ja, omdat mensen over mij praten. Ja, ik mocht ook niet naar mijn diploma-uitreiking.
0: Serieus?
1: Ja, ik mocht, ja, eigenlijk wouden ze niet meer met me geassocieerd worden. Maar ik mocht wel mijn diploma halen daar.
0: Ja. Wauw.
1: Ja, okay. Ja, heftig gaan. Ja.
0: En welk, wat voor diploma werd dat uiteindelijk?
1: HAVO.
0: Ja, want ja. Ik kan me wel voorstellen dat dat nog impact heeft gehad op je studie dan.
1: Nee, niet echt, want ik had tot 5 ateneum al gehaald. Ja, dus ja, toen ik HAVO, ja. Het laatste jaar HAVO ben gaan doen, was ja. Eigenlijk herhaling.
0: Ja, ik ga misschien iets heel stoms zeggen nu, maar omdat jij gaf aan, hè, ik heb zuurstofgebrek gehad en ja. ADHD. En ik denk dat veel mensen dan al snel denken van, oeh ja, daar is iets flink mis in die pan dan.
1: Ja, er is wel wat mis. Maar,
0: ja. Nee, maar jij zat op het ateneum.
1: Ja, ja, ja, ik ben niet heel dom, nee.
0: Nee, maar uiteindelijk naar de HAVO gegaan.
1: Ja, ja, omdat ik ben op mijn 16e al thuis uitgegaan. Heeft niks met porno of niks te maken, maar gewoon echt met, het ging gewoon niet meer thuis. En ja. Op een gegeven moment, als het dan zo clasht dat je gewoon niet meer samen kunt zijn of samen kunt leven, ja, dan is dat gewoon vervelend voor iedereen. Dus ja. Ik heb de keuze gemaakt toen destijds om zelf weg te gaan. En gelukkig heb ik echt hele lieve ouders die echt altijd alles hun best hebben gedaan en al het beste hebben geprobeerd te doen voor mij om me te ondersteunen. Dus die hebben me geholpen met een kamertje zoeken en zo.
0: Ja.
1: Dus vanaf mijn 16e woonde ik op mezelf.
0: Ja.
1: En zij hadden daar dus ook geen invloed meer op.
0: Nee. Maar toen heb je dan een tandje teruggeschakeld.
1: Ja, van... ja, 5 ateneum was voor mij echt de max. En ik had geen zin om nog 2 jaar ja, daar te blijven.
0: Ja. Nee. Want had jij toen al... kijk, als je zeg maar bijvoorbeeld naar het ateneum gaat of zo, meestal heb je dan ook wel een soort van idee van, nou ja, dan wordt dit mijn pad. Of wat wilde je daar aanvankelijk mee?
1: Ja, ik wil heel graag medicijnen gaan maken, zeg maar. Dus labwerk, ja.
0: Ja.
1: Of patoloog aan het doen.
0: Oké. Okay.
1: Maar dat is zeg maar dezelfde...
0: Ook iets met lichamen.
1: Ja, iets met lichamen, ja. Ja, het is wel sowieso iets in de biologie, want onderwaterbiologie fascineert me ook echt heel erg. Ik ben echt fan van gekke zeewezens. Dus ja, iets met biologie in ieder geval.
0: Ja. Ja. Wanneer kwam het punt dat je dacht, toch niet?
1: Ja, toen ik met de porno begon, denk ik.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Toen dacht je van...
1: En ook terugging naar HAVO ook, ja. En toen zag ik dat allemaal niet meer zo zitten.
0: Ja.
1: Maar ik leerde dus waarom ook mijn ex kennen. En leerde dus ook... Ik kwam er ook achter dat ik best wel management skills heb, blijkbaar. Dus ik ben me toen meer gaan focussen op event management. Music management heb ik ook nog gestudeerd. Dus,
0: in waar?
1: Eindhoven.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Maar ja, Eindhoven, dat was een paar dagen moest ik daar naartoe en de rest was thuis.
0: Ja.
1: Dus, ja.
0: Maar niet afgemaakt dan?
1: Niks afgemaakt.
0: Nee. Nee. Door zeg
1: ADHD.
0: Maar die...
1: Ja?
0: Ja. Ja? Oh.
1: ADHD.
0: Ja. Ja. Het is niet zo dat omdat dat volhouden van dingen niet zo goed lukt, dat je dacht, nou ja, dan ga ik maar sekswerk doen.
1: Nee,
0: dat was het niet.
1: Nee, maar het is wel gewoon altijd iets geweest wat me is blijven fascineren. En waar ik ook op allemaal verschillende manieren. Want ik heb ook webcamwerk een hele tijd gedaan. Sekswerk zonder video. Dus het is altijd wel iets wat me is blijven trekken. Ik denk ook wel gewoon... Eerlijk gezegd, dat het een soort van medicatie voor me is of zo. Want die dopamine-regulatie. Dus ja.
0: Ja.
1: Ja, seks helpt. Ja. Niet. Ja.
0: Ja, waarin dan?
1: Ja, dopamine-regulatie. Dus het geeft me net die boost dopamine, waardoor ik weer helder kan nadenken.
0: Oké, okay. Dus ja, eigenlijk voor jou...
1: Een soort van meditatie, zeg ja. Maar. Ja.
0: Meditatie en medicatie eigenlijk.
1: Ja, ja, ik had er laatst een heel goed woord voor, maar ik ben het nou kwijt.
0: Ja. Dan even, want het gaat in deze radioshow natuurlijk ook een stukje over emancipatie en gelijkheid, et cetera, dat soort dingen. En ik vroeg me af, zeg maar, hoe wordt er naar jou gekeken en hoe ervaar jij dat zelf, zeg maar, jouw rol? Want ik denk dat er best wat mensen zijn die, die denken van ja, dat is een ondergeschikte rol of dat is rolbevestigend of...
1: Iedereen heeft er wel een mening over, denk ik. En ik denk ook niet dat mensen tegen mij 100% eerlijk erover zijn. Over wat ze echt ervan vinden. Maar ik hoor dus wel van mensen om me heen, mijn directe vrienden, die dus zeggen van ja, als je er niet bij bent, heeft wel iedereen het over je.
0: Ja.
1: Ik denk wel dat nou met de komst van OnlyFans en zo, dat het steeds meer genormaliseerd wordt dat mensen dit doen. Waar ik enerzijds wel blij mee ben, maar anderzijds niet zo, want ik kom er niet zo heel makkelijk in mee met dat hele OnlyFans gebeuren en mezelf boosten online, zeg maar. Maar ja, daar wordt dus wel nou op een andere manier naar gekeken. En nou wordt het echt gezien als ondernemerschap. Maar nog steeds niet voor de overheid.
0: Ja.
1: Ja, ik ging, tijdens corona ben ik een tijdje seksueel therapeute geweest. Gewoon online via een chat. Niemand zag mij, niemand hoorde mij. Geen filmpjes, geen foto's uitgewisseld. Gewoon puur en alleen praten met mensen over hun seksuele problemen. En... dat kan te maken hebben met bijvoorbeeld als je in transitie bent. Maar ik had ook bijvoorbeeld een klant en ja, die had zeg maar, ja, het functioneerde allemaal niet zoals het moet. Want het is dan een rolstoel en die had een degeneratieve ziekte. Dus het werd steeds erger, dubbele stoma ook en toestanden. En die moest ik gaan tekenen. Die wou als seksuele beleving wou die dat ik een naakt portret van hem zou tekenen. Dus ik heb hem een Iron Man masker laten kopen in zijn rolstoel, want ja, het was toepasselijk. En ik heb hem getekend en dat was een van mijn vaste mensen, zeg maar, wat ik daar had. Maar ik ging me dus proberen in te schrijven bij de KVK als seksueel therapeute. En ja, daar werd heel moeilijk over gedaan. Ik wou een bankrekening aanvragen, kreeg ik niet. Ik wou een verzekering aanvragen, kreeg ik niet. Want het had iets met seks te maken.
0: Maar kun je niet, ja, sorry, een domme vraag misschien, maar kun je niet inschrijven als sekswerker ZZP?
1: Ja, dat kan zeker, maar je krijgt geen bank, je krijgt geen verzekering. Ja, het is heel dubbel.
0: Dit heb ik even opgezocht. Laurie heeft gelijk. Banken en verzekeringen behandelen sekswerkers als zaken met een verhoogd risico. Dit terwijl de overheid het sekswerk juist streng wil reguleren. Die twee componenten leiden ertoe dat het heel moeilijk is voor sekswerkers om legaal hun werk te doen.
1: Ja, en toen ik mijn handelsnaam omzette naar beeldend kunstenaar, snap je, scheppend kunstenaar en podium performance.
0: Ja.
1: Toen
0: kon dat wel.
1: Binnen een paar dagen had ik het allemaal rond.
0: Ja, dus daar rust dus wel nog een
1: pure discriminatie.
0: Ja. Om dan maar meteen de brug te maken, lijkt mij wel leuk om, om naar de band Snot te gaan. Ja. Daar had je aangedragen My Balls.
1: Ja, omdat ik een vrouw met ballen ben. En omdat het achter op mijn shirt staat ook.

0: jij doet het sekswerk, hè? Dat is jouw carrière al best lang. Hoe kijk je naar de toekomst? Zijn er nog dingen die je wilt doen? Of wil je misschien iets heel anders gaan doen? Wat zijn je ambities?
1: Mijn doel in mijn leven een beetje is wel om ooit gewoon een productiebedrijf op te starten met dus zeg maar allemaal mensen die niet hetero cis mannen zijn. Dus ja.
0: Hoe bedoel je dat?
1: Ja, dus vrouwen, LGBTQ, whatever, snap je? Maar ja, ze maar geen cisgendered hetero mannen zijn.
0: Ja, maar een productiebureau rondom?
1: Porno.
0: Ja.
1: Ja.
0: En bijvoorbeeld films bedoel je dan?
1: Ja, films produceren, ja. Ja, regisseren, en produceren.
0: Met allemaal mensen met ook een muzieksmaak richting de punk, hardcore, metal.
1: Niet per se, dat hoeft niet per se, nee. Dat mag wel, maar het hoeft niet per se.
0: Ja. Ja, maar je houdt wel van de underground, zeg maar. Van de underground muziek, zeg maar. Want ik zat me nog te bedenken van... misschien is dat wel een hele scene of zo. Dat binnen de metal, of weet ik veel... dat je daar ook een soort van pornoachtige scene... dat die bestaat, weet ik niet.
1: Ja, Rammstein, hè. Ik bedoel, Rammstein heeft wel natuurlijk die 18-plus clip uitgebracht. Dus een eigen scene is er denk ik niet echt voor.
0: Nee?
1: Of ja, niet echt een scene. Ja, ik ga zelf een scene creëren.
0: Maar heb je ook wel eens muziekklanten dan?
1: Ja, zeker.
0: Ik ga natuurlijk niet vragen van welke bands, uiteraard. Maar...
1: Nee. Daar ga ik ook niet over uitweiden, want dat is gewoon...
0: Maar ook wel eens van grotere bands dan?
1: Ja, ook wel eens. Ja.
0: Ja.
1: Ja, en ook organisatorische mensen, zeg maar, van festivals en zo.
0: Ja, maar dat is nooit de reden dat je erheen gaat?
1: Naar of die festivals?
0: Ja.
1: Nee, dat is totaal unrelated.
0: Maar ja, trouwens, alsof je daar tijd voor hebt, ook daar. Ja, dat kan ook helemaal
1: dat
0: niet.
1: Is totaal unrelated, dat is mijn muziekkant. Kom ik terecht door mijn muziekdingen. Sekskant.
0: Ja.
1: Maar
0: ik kan me wel voorstellen dat dus mensen uit die scene eerder bij jou terechtkomen, omdat je dus ook onderdeel van die scene bent, een beetje.
1: Ja, mensen herkennen dat natuurlijk. Dus ik heb wel heel veel wil ik niet zeggen, maar ik heb genoeg mensen die inderdaad met een bandshirtje binnenkomen wandelen, waar ik metal mag draaien tijdens onze afspraken.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nou, top.
1: Wat altijd top is, helemaal geweldig. Ja.
0: We zijn denk ik toegekomen aan de laatste. Dat is Against Me.
1: Klopt.
0: Vertel.
1: Het liedje verwoordt wel heel goed, zeg maar, mijn standpunt ook in dat hele seksgebeuren en zo. Want het is gewoon het dier in mij of zo. Ja. Maar ja, hij zegt... only just amusement of zo. Dus ja, dat is het wel ook gewoon. Ik ben wel gewoon een entertainer. Ras entertainer of zo, I guess. Maar ja, dat hoeft niet per se alleen op seksgebied te zijn.
0: Ja. Hij is trouwens... ik moet zij zeggen natuurlijk.
1: Je moet zij zeggen nou, ja.
0: Ja, dat is... heeft dat nog ermee te maken dat je deze hebt uitgekozen?
1: Ja, dat zeker, ja. Want de zangeres, Laura, is transgender. Wat dat natuurlijk ook weer een beetje meer inclusief maakt of zo. Dus ik vond het wel gewoon een hele mooie om te benoemen. Ja, het is... Ja. Luister maar naar de tekst, dan snap je het.
0: Oké, nou dan knallen we eruit met deze. En wil ik jou bedanken voor het open en eerlijk gesprek. En we zien je wel weer rondhupsen.
1: Ja, dankjewel voor het uitnodigen.

0: Kink.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
4: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Joujou.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
15: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
16: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De uitvaart van de overleden Noorse koning Harald is volgende week woensdag op 9 september. Dat gebeurt in de Dom van Oslo. Vanaf aanstaande dinsdag kunnen de Noorden afscheid nemen van Harald. Zijn kist staat in de kapel van het paleis. Bij de uitvaart komen allerlei staatshoofden en regeringsleiders, waarschijnlijk ook president Trump. Een motorrijder is in het Friese Nijewier om het leven gekomen na een botsing met een bus. Die kwam gedeeltelijk in een sloot naast de weg terecht. De politie zoekt nog uit of er passagiers in de bus zaten. Door de botsing raakte de buschauffeur licht gewond. De kapitein van de Turkse veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus zonk, is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zijn gearresteerd. De veerboot met bijna 270 opvarenden kapseisde toen die onderweg was van Noord-Cyprus naar Turkije. 8 mensen kwamen om het leven, naar 17 wordt nog gezocht. De Duitse hockeyers hebben het WK gewonnen dat in Nederland en België werd gehouden. In de finale werd Spanje met 1-0 verslagen. Het is de 4e keer dat de Duitsers het WK wonnen. Voor de Nederlandse hockeyers was er geen prijs. Zij verloren de troostfinale van Argentinië. En de hockeyvrouwen wonnen gisteren zilver. En dan nu het weer van Weer Online. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen en onweersbuien. Maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: 30 abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Kink Distortion.

0: Kink.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Krokie chips per zak maar 1,39.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes!
6: Esso. Omdat elke rit telt.
8: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
18: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De kapitein en een paar bemanningsleden van een Turkse veerboot die kapseisde bij Cyprus zijn opgepakt. De boot was net vertrokken uit Noord-Cyprus toen die volliep met water en zonk. De meeste van de ongeveer 270 opvarenden konden worden gered. 8 hebben het niet overleefd en naar 17 mensen wordt nog gezocht. De uitvaart van de Noorse koning Harald is volgende week woensdag. De kist met de koning gaat dan in een rouwstoet van het paleis naar de Dom in Oslo. En daarna gaat de stoet naar het mausoleum van een kasteel. Noren die afscheid van de koning willen nemen, kunnen dat vanaf dinsdag doen in de kapel van het paleis. Na een dodelijk ongeluk gisteren in Os heeft zich iemand bij de politie gemeld. Een man uit het Brabantse Winkel. Hij had gehoord dat de politie naar hem op zoek was, maar of hij de auto ook bestuurde die de bejaarde fietser doodreed, is niet helemaal duidelijk. Na het ongeluk reed de bestuurder door en de auto werd later uitgebrand teruggevonden. Een motorrijder is in het Friese Nijewier om het leven gekomen na een botsing met een bus. Die kwam gedeeltelijk in een sloot naast de weg terecht. De politie zoekt nog uit of er passagiers in de bus zaten. Door de botsing raakte de buschauffeur licht gewond. En dan nu het weer van Weer Online. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wie was er aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
3: Voor die 2 euro haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop

0: ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
4: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: King Distortion.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans

0: dieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA. Een wereld aan ideeën.
7: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De brand in een verdeelstation in het Groningse Meeden kan voorlopig niet worden geblust, zegt de brandweer bij RTV Noord. De brand ontstond gisteren, aan het begin van de avond. Er staat koelolie in brand. En de brandweer moet voorzichtig te werk gaan, omdat de boel onder stroom staat. In de buurt van Meeden is zwarte rook te zien. Familieleden van de 2 Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal leven tussen hoop en vrees en zijn diep aangeslagen, zeggen ze. De 2 reisden met een groep en waren woensdag bij een berg in Tibet geweest. Daarna is niks meer van ze gehoord. Van bijna 600 buitenlanders is onduidelijk of ze nog leven. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen. Voor de kust van Oman zou die zijn geraakt door een onbekend projectiel. Er is niks bekend over slachtoffers en of het schip olie lekt. Iran blokkeert de zeestraat en dreigt met aanvallen op schepen. En als tegenmaatregel blokkeert Amerika Iraanse havens. Twente had een makkelijke avond in Friesland, waar Cambuur met 4-1 werd verslagen. Cambuur is gepromoveerd naar de Eredivisie en heeft tot nu toe nog geen enkel punt. Eerder vanavond had Ajax het makkelijk tegen Telstar 4-0. Feyenoord-ADO werd 2-2 en Willem II Heerenveen eindigde ook zo. En PSV versloeg Utrecht met 6-1. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen is het wisselvallig met regen en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En daar bestaat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokie chips per zak maar 1,39.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
9: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag extra voordeel op Sonarstream. Dus even bollen voor een swingende start.

0: iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl.

0: Nu.nl/business.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. De brand in een verdeelstation in het Groningse Mede kan nog dagen aanblijven. Dat zegt de brandweer tegen RTV Noord. Een deel van de brand is niet te blussen omdat het om elektrische systemen gaat. De brandweer laat die dus gecontroleerd uitbranden. De stroomvoorziening is omgeleid, dus er is geen sprake van stroomuitval. Een van de slachtoffers van het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans vorige week tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur heeft blijvende gehoorschade. De man is begin 40, maar heeft nu het gehoor van een 70-jarige, dat zegt de directeur van Cambuur. Feyenoord heeft een aantal mensen op het oog die in aanmerking komen voor een stadionverbod. De kapitein en een paar bemanningsleden van een Turkse veerboot die kapseisde bij Cyprus zijn opgepakt. De boot was net vertrokken uit Noord-Cyprus toen hij volliep met water en zonk. De meeste van de ongeveer 270 opvarenden konden worden gered. 8 hebben het niet overleefd. Naar 17 mensen wordt nog gezocht. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over anderhalve week, op 9 september. De kist met de koning gaat dan in een rouwstoet van het paleis naar de Dom in Oslo. Daarna gaat de stoet naar het mausoleum van een kasteel. Noren die afscheid van de koning willen nemen, kunnen dat vanaf dinsdag doen in de kapel van het paleis. En dan het weer van Weer Online. Vannacht trekken buien over het land en daarbij is ook kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Portion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
4: Nu halen, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar 1,50 euro per stuk. Hup, allemaal naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokie chips per zak maar 1,39.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
0: King Distortion.

Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.